en ze stabiel te houden. De ECB ziet er ook op toe dat betalingssystemen zoals betaalkaarten vlot en naar behoren werken. Op die manier wordt het sneller, veiliger en makkelijker om geld binnen Europa over te schrijven of zonder contant geld te betalen. Maar de ECB staat niet alleen in voor betalingen met betaalkaarten. Ze geeft ook toestemming voor het drukken van de eurobriefjes waarmee we alledaagse goederen en diensten kunnen betalen. En tot slot heeft de ECB nog een andere cruciale taak. Ze houdt toezicht op Europese banken om ervoor te zorgen dat zij behoorlijk werken en alle mogelijke financiële problemen de baas kunnen. Laten we nu dieper ingaan op de rol van de Europese Investeringsbank. De opdracht van de EIB is helemaal anders dan die van de Europese Centrale Bank. De Investeringsbank omschrijft zichzelf als de kredietverstrekker van de Europese Unie, omdat ze geld uitleent voor projecten die de doelstellingen van de EU ondersteunen. Die projecten vallen onder een ruime waaier aan sectoren, zoals gezondheid, onderwijs en huisvesting. Maar waar haalt de EIB dat geld vandaan? Niet uit de begroting van de EU, zoals je misschien had verwacht. In feite gaat de bank het geld eerst zelf lenen, door obligaties uit te geven, voornamelijk op kapitaalmarkten. Daarna verstrekt ze leningen voor projecten tegen gunstige voorwaarden. Ongeveer 9 op de 10 leningen worden binnen de EU toegekend. Ben jij ondernemer of werk je in de publieke sector en heb je een project waarmee je bijdraagt aan de doelstellingen van de EU, dan kun je een lening bij de EIB aanvragen. De bank zal dan beoordelen of je inderdaad in aanmerking komt. Daarnaast zal ze controleren of je voldoet aan haar doelstellingen voor kredietverlening en of je een goed uitgewerkt ondernemingsplan hebt. De EIB is niet alleen een van de grootste multilaterale financiële instellingen ter wereld. Het is ook een van de voornaamste verstrekkers van klimaatfinanciering. Naast kredietverstrekker van de EU noemt ze zichzelf daarom ook wel de Klimaatbank. Ze stelt de strijd tegen de klimaatverandering centraal bij haar werkzaamheden en investeert in een duurzame toekomst voor iedereen. Daarnaast zet de bank zich in voor schone energie en innovatie. De ingenieurs, wetenschappers, economen en bankiers van de EIB werken samen met bedrijven, overheden en NGO's in 160 landen om een groenere toekomst op te bouwen. Op die manier deelt de EIB alle expertise en innovatie van de EU met klanten over de hele wereld. Zoals je hebt gehoord, hebben de twee banken van de EU erg verschillende, maar even belangrijke opdrachten. Laten we even samenvatten. De Europese Centrale Bank is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het monetair beleid. Ze heeft tot doel de prijzen in de eurozone en de economie als geheel stabiel te houden, zodat we allemaal genoeg geld overhouden. De Europese Investeringsbank leent dan weer geld voor projecten waar we allemaal baat bij hebben. Ze investeert in een veiligere en milieuvriendelijkere toekomst. Beide banken hebben weliswaar hun eigen taken, maar één ding is duidelijk. Ze zijn allebei even belangrijk voor de economie van de EU en ze zijn onmisbaar om Europa een welvarende toekomst te bezorgen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio.

0: autoriteiten tegenstrijdige officiële verklaringen hebben afgegeven. De journalisten hebben meer dan 20 overlevenden geïnterviewd. Daarnaast hebben ze gerechtelijke documenten onderzocht en met mensen van de kustwacht gesproken. Ze concludeerden dat de Griekse kustwacht kansen heeft laten liggen om het schip te redden en aangeboden hulp niet heeft aangenomen. Bovendien wijzen de getuigenissen van de overlevenden erop dat het schip uiteindelijk is gezonken door pogingen van de kustwacht om het te slepen. De Griekse kustwacht heeft ontkend dat ze dit heeft proberen te doen. De Duitse NGO Forensis heeft de rampzalige nacht nagebootst met behulp van interactieve 3D-modellering van het schip. Dit was mogelijk dankzij gegevens uit het logboek van de kustwacht, de getuigenis van de kapitein van het kustwachtschip en gegevens van vliegroutes. Daarnaast hebben de betrokken journalisten gebruik gemaakt van maritieme verkeersgegevens, satellietbeelden en video's van nabijgelegen schepen en andere bronnen. Iliana Papangeli, de directeur van het onderzoekscentrum Solomon, nam de prijs namens de groep in ontvangst. Ze verklaarde:
1: "We hope this award...
2: We hopen dat deze prijs helpt om erkenning te geven aan de overlevenden van de schipbreuk en aan iedereen die hierdoor familieleden en dierbaren heeft verloren. We hopen dat hun dood niet onopgemerkt is gebleven en niet onbestraft zal blijven."
0: Tijdens de uitreikingsceremonie zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende:
2: "Het Europees Parlement zal aan de kant van Daphne's familie blijven staan. Aan de kant van wie de waarheid zoekt. Aan de kant van rechtvaardigheid en onafhankelijke journalistiek. We hebben antwoorden geëist. We hebben controle uitgeoefend en wetgeving gemaakt. En we zullen wetgeving blijven maken om ervoor te zorgen dat journalisten zonder angst en zonder het slachtoffer te worden van intimidatie, geweld of moord in ons Europa hun werk kunnen doen."
0: De prijs, die voor de derde keer werd uitgereikt, is een erkenning van uitstekende en diepgaande journalistiek die de beginselen en waarden van de EU bevordert. De prijs is een eerbetoon aan Daphne Caruana Galizia, de Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Caruana Galizia deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 werd ze dicht bij haar huis vermoord met een autobom die onder de bestuurdersstoel van haar auto was geplaatst.

0: Kanker is de op één na belangrijkste doodsoorzaak in de EU, na hart- en vaatziekten. Elk jaar krijgen bijna 3 miljoen mensen de diagnose van kanker en gaan 1,2 miljoen mensen eraan dood. Het gezondheidsbeleid is vooral in handen van de nationale regeringen, maar de EU maakt van kankerbestrijding een prioriteit. In deze podcast gaan we dieper in op het Europees kankerbestrijdingsplan.
1: Iedereen kan kanker krijgen, ongeacht leeftijd, gender of maatschappelijke status. De ziekte veroorzaakt ook een enorme druk op de Europese gezondheidsstelsels. We krijgen er allemaal tot op zekere hoogte mee te maken. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft gekregen of eraan is gestorven. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt kanker als een overkoepelende term voor een grote groep ziekten die zich overal in het lichaam kunnen voordoen. Een belangrijk kenmerk van kanker is dat er daarbij in het lichaam snel abnormale cellen ontstaan die buiten hun gebruikelijke omgeving groeien. Deze kunnen dan naar bijgelegen delen van het lichaam binnendringen en zich naar andere organen verspreiden.
0: Elk jaar krijgen dus bijna 3 miljoen mensen in de EU de diagnose van kanker en gaan 1,2 miljoen mensen eraan dood. De kankerzorg is door de coronapandemie ernstig verstoord geraakt. Denk bijvoorbeeld aan de preventie, diagnose en behandeling van kanker en de toegang tot geneesmiddelen. Ook voor het onderzoek naar kanker waren er gevolgen, met vertragingen bij klinische proeven. Volgens de Europese Kankerorganisatie werden er in Europa zo'n 100 miljoen screenings niet uitgevoerd. Bovendien zouden ongeveer 1 miljoen mensen met kanker geen diagnose hebben gekregen.
1: Tegenwoordig woont een tiende van de wereldbevolking in Europa, terwijl een kwart van de gevallen van kanker in de wereld hier wordt vastgesteld. Zonder daadkrachtige maatregelen zal kanker in 2035 bijna een kwart meer dodelijke slachtoffers eisen in Europa, waarmee kanker de voornaamste doodsoorzaak in de EU zou worden.
0: De Europese Unie wil dat alle EU-landen samenwerken om de preventie, behandeling en nazorg van ziekten zoals kanker te verbeteren. Begin 2021 presenteerde de Europese Commissie het Europees Kankerbestrijdingsplan. Daarin zijn maatregelen opgenomen om de inspanningen in elk stadium van de ziekte te ondersteunen en te coördineren. Denk daarbij aan de preventie, vroegtijdige opsporing, diagnose en behandeling van kanker en aan een betere levenskwaliteit voor patiënten en overlevenden.
1: Het Kankerbestrijdingsplan is een kerninitiatief van de Europese Gezondheidsunie en gaat samen met een aantal andere projecten van de EU. Zoals de onderzoeksmissie op het gebied van kanker, de farmaceutische strategie, de ruimte voor gezondheidsgegevens en de van boer tot bord strategie. Deze initiatieven hebben gemeenschappelijke thema's, zoals onderzoek en innovatie en digitale en gepersonaliseerde geneeskunde. Ze moeten ook overal in de EU zorgen voor minder ongelijkheden bij kanker.
0: Het kankerbestrijdingsplan bevat 7 prioriteiten die de komende jaren zullen worden aangepakt. De maatregelen zijn bedoeld om belangrijke risicofactoren te beperken, zoals tabaksgebruik en schadelijke alcoholconsumptie, milieuvervuiling en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast moet het plan mensen aanmoedigen om gezonder te eten en meer te bewegen. Een andere doelstelling is mensen te vaccineren tegen papillomavirussen om baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker te voorkomen. Verder zal er een uitvoeringsgroep voor het kankerbestrijdingsplan worden opgericht die nauw zal samenwerken met het Europees Parlement, de EU-landen en andere belanghebbenden.
1: De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe aanpak voorgesteld om de EU-landen te helpen meer mensen te laten deelnemen aan screeningprogramma's. Het doel is om het streefcijfer van het Europees Kankerbestrijdingsplan te halen en er uiterlijk in 2025 voor te zorgen dat 9 op de 10 mensen die daarvoor in aanmerking komen een screening op borst, darm en baarmoederhalskanker aangeboden krijgen. Daarnaast moet op basis van verder onderzoek worden overwogen om ook te gaan screenen op prostaat, long- en maagkanker.
0: In september 2020 richtte het Europees Parlement een bijzondere commissie kankerbestrijding op. Deze was bedoeld om de maatregelen van de EU op dit gebied onder de loep te nemen en eventuele verbeteringen voor te stellen. Het eindverslag van de bijzondere commissie werd anderhalf jaar later door het parlement aangenomen. De parlementsleden deden daarin aanbevelingen voor EU-maatregelen om risicofactoren beter te beheersen, zoals alcoholconsumptie en tabaksgebruik. Daarnaast pleiten ze voor meer screenings en meer financiering voor onderzoek.
1: Kankerbestrijding is een van de belangrijkste maatregelen van de Europese Gezondheidsunie. Met een daadkrachtig optreden op het gebied van gezondheidsbeleid kan de EU ervoor zorgen dat burgers overal in de EU beter worden beschermd en de nieuwste behandelingen krijgen.
0: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.